0: het is een kabine met de wa.
1: Zo mooi, zo mooi. Nu ja, ze dat kan. Hey, ze vivio a mano. Yeah,
0: nu ja, ze dat nu moet. Ze vivio a yo yo tia.
1: Ben una,
0: ben ima wo. Ben on saien toi.
1: Ati a se fo.
0: E subito, e subito. E subito,
1: I need ushers, I need ushers, I need ushers, hey!